0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
3: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
2: In Brussel in Sint-Jans-Molenbeek is vorige nacht een gebouw beschoten. De politie vond verschillende kogelinslagen, onder meer een glazen voordeur raakte beschadigd. Het is voorlopig niet duidelijk waarom er geschoten werd. Bij het incident vielen geen slachtoffers. De politie kon ook nog geen verdachten oppakken. Er is een onderzoek geopend. De E19 van Antwerpen naar Brussel is vannacht ter hoogte van Mechelen deels afgesloten voor het verkeer. Aan de brug over de Deilen is namelijk schade vastgesteld en er wordt bekeken of een herstelling mogelijk is. Er wordt gewaarschuwd voor verkeershinder. Vannacht moeten wagens over 1 rijstrook rijden. De komende ochtend zouden dat 2 versmalde rijstroken worden. Er geldt ook een snelheidsbeperking. En de 3 verdachten die de voorbije dag werden opgepakt bij de ontmanteling van een drugslab in Diepenbeek in Limburg zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Het gaat om een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48 jaar. In het drugslab zouden een soort synthetische designerdrugs gemaakt zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Camping of glamping, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: De tijdloze live.

0: Richie.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
0: Richie.
3: Tegels.
4: Natuursteen.
3: Parket.
4: Impermo.
5: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen liever geëvacueerd. Het Frans leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
3: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
2: Ook Spanje wordt nog altijd geteisterd door bosbranden. In de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid zijn intussen 63.000 mensen geëvacueerd. De branden bedreigen in de regio ook een belangrijk complex van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Daar staan verschillende antennes opgesteld om te kunnen communiceren met ruimtesondes en robots die actief zijn in de ruimte. Een gelijkaardig complex is er ook in Californië en Australië. Het is voorlopig niet duidelijk hoe groot de schade is aan het NASA-gebouw nabij Madrid. Het personeel daar moest geëvacueerd worden. Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,7. Volgens lokale media zouden er ook al ruim 70 naschokken geregistreerd zijn. De schade zou voorlopig beperkt zijn, vooral wegen zouden beschadigd zijn geraakt. Ook in de buurt van de eilandstaat Vanuatu waren er verschillende aardbevingen. De zwaarste daar had een kracht van 6,0. En de E19 van Antwerpen naar Brussel is vannacht ter hoogte van Mechelen deels afgesloten voor het verkeer. Aan de brug over de Deilen is namelijk schade vastgesteld en er wordt bekeken of een herstelling mogelijk is. Er wordt gewaarschuwd voor verkeershinder. Vannacht moesten wagens over 1 rijstrook. De komende ochtend zouden dat 2 versmalde rijstroken worden. Er geldt ook een snelheidsbeperking. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen geëvacueerd. En het Frans leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
3: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief. En dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat. Vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
2: Ook Spanje wordt nog altijd geteisterd door bosbranden. In de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid zijn intussen 63.000 mensen geëvacueerd. De branden bedreigen in de regio ook een belangrijk complex van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Daar staan verschillende antennes opgesteld om te kunnen communiceren met ruimtesondes en robots die actief zijn in de ruimte. Een gelijkaardig complex is er ook in Californië en Australië. Het is voorlopig niet duidelijk hoe groot de schade is aan het NASA-gebouw nabij Madrid. Het personeel daar moest ook geëvacueerd worden. Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die zou geprobeerd hebben om een Iraanse haven te bereiken. De machinekamer van het schip is geraakt, waardoor het niet meer verder kan varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil op die manier Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten te beëindigen. En bij een droneaanval van het Russische leger op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Er werden ook zeker 3 gewonden geteld. 1 drone zou terecht zijn gekomen op een postkantoor. Ook een tankstation en een appartementsgebouw zouden geraakt zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen geëvacueerd. En het Franse leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
3: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
2: In de Verenigde Staten is het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het evenement is een jaarlijkse traditie. Het werd 3 maanden geleden eigenlijk al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet nadat een schutter de zaal binnen probeerde te raken waar president Trump en zijn gasten zaten. In zijn toespraak haalde Trump nu die gebeurtenissen nog eens aan.
4: I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. It's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on. But just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
2: Bij een droneaanval van het Russische leger op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Er werden ook zeker 3 gewonden geteld. 1 drone zou terecht zijn gekomen op een postkantoor, ook een tankstation en een appartementsgebouw zouden geraakt zijn. En in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost van het leger. Bij de slachtoffers zijn 12 militairen en 2 agenten. De aanslag werd uitgevoerd met een autobom en werd opgeëist door een lokale afdeling van de Taliban. Er zou ook een vuurgevecht ontstaan zijn tussen het leger en enkele Taliban-militanten. De voorbije jaren is het aantal bomaanslagen in Pakistan toegenomen. Een groot deel daarvan wordt gelinkt aan die lokale Taliban, die ook actiever zijn geworden sinds de Taliban in Afghanistan opnieuw aan de macht zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: 6:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Vannacht werd rond de Spaanse hoofdstad Madrid met man en macht geprobeerd om de natuurbranden te bestrijden. Volgens de Spaanse autoriteiten was dat afgelopen nacht het moment, aangezien de wind ging liggen en de temperaturen daalden. Er zullen in Spanje vandaag ook 4 extra blusvliegtuigen aankomen uit Italië en Griekenland. Die moeten helpen om de branden te blussen. En ook in Frankrijk is het alle hens aan dek. Vooral in het zuidwesten, in het departement Gironde. Daar is al meer dan 19.000 hectare aan bos verwoest. 140.000 mensen zijn er ook geëvacueerd. En de Franse regering kondigde gisteravond laat extra maatregelen aan. Dat vertelt correspondent Frank Renaud.
2: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht.
1: De rook hangt boven Bordeaux, zeggen ook Douke en Victor, twee Vlamingen die er gisteravond aankwamen met de trein.
3: Vanaf dat we van de trein wandelden, roken we direct echt zo'n heel felle rookgeur van, ja, alsof er een grote haardvuur aanstaat.
4: Ja, en als je buiten komt in het station, uit het station, is alles ook zo licht mistig.
3: Het geeft ook een beetje een beklemmend gevoel, omdat je echt alleen maar, ja, zo vuurgeur inademt.
1: In Weinigem in de provincie Antwerpen heeft het afgelopen nacht gebrand in een afvalverwerkend bedrijf. De brand is nu onder controle, vertelt Eline de Jong van de brandweer.
5: Het afval bevond zich binnen het bedrijf, dus onze ploegen zijn eerst daar beginnen blussen. En nu zijn ze mondjesmaat het afval aan het buiten brengen in samenwerking met het bedrijf, om het dan buiten verder af te blussen, zodat er geen heropflakkeringen zijn. Op dit moment is er wel wat rookontwikkeling in de buurt. Wij raden aan bewoners, als ze hinder zouden ondervinden, om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
1: In de Verenigde Staten is het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het evenement is een jaarlijkse traditie. Het werd 3 maanden geleden eigenlijk al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet nadat een schutter had geprobeerd om de zaal binnen te dringen waar president Trump en zijn gasten zaten. In zijn toespraak herhaalde of haalde Trump die gebeurtenis nog eens aan.
6: I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. It's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on. But just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
1: Het weer vandaag vrij zonnig en warm met temperaturen tot 28 graden. In het binnenland wel wat wolken in de loop van de dag. Morgen dan wat regen en nog meer bewolking. Daarna droog en opklaringen in het westen bij maxima van 18 tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl.

0: it's one of my eyelids. Wanna copy me and do exactly like I did? Try sit and get fucked up worse than my life is? My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out.
1: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
2: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid verder uitgebreid. Drie brandhaarden zijn daar samengevloeid in één grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Volgens de autoriteiten is de brand de ergste ooit voor de regio en onmogelijk om te blussen. Brandweerlui moeten nu moeilijke keuzes maken, vertelt correspondent in Spanje Sven Tuitens.
3: De middelen gaan allemaal naar het beschermen van dorpskernen, maar dat is allemaal ten koste gegaan van dus grote stukken natuur, bosgebied waar men heel moeilijk in kan geraken. Het front is ook zo groot geworden. We spreken over drie verschillende fronten die een enorme brand hebben veroorzaakt over ettelijke kilometer. Vandaag gaat het erom om alles in te dijken en dan kan men pas praten over het terugdringen van die brand.
2: Later vandaag brengt Spaans premier Sanchez een bezoek aan het crisiscentrum. En ook in Frankrijk is het alle hens aan dek. Vooral in het zuidwesten, in het departement Gironde, daar zijn al duizenden hectare aan bos verwoest. Correspondent Frank Renaud.
4: Rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen al 141.000 mensen geëvacueerd. Er is daar 22.000 hectare aan bos en natuur in de as gelegd. Het vuur bewoog zich gisteravond en vannacht, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt daar nu boven de huizen. In zo'n 10 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden voor de zekerheid daarom nog eens tienduizenden bewoners geëvacueerd.
2: De Franse regering kondigde gisteravond aan dat er 500 extra militairen worden ingezet in de departementen Gironde en Landen. In totaal zijn er nu 1000 militairen. En er worden 1,5 miljoen mondmaskers uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de rook. In Weinigem in de provincie Antwerpen heeft het afgelopen nacht gebrand in een afvalverwerkend bedrijf. De brand is nu onder controle, vertelt Eline de Jong van de brandweer.
5: Het afval bevond zich binnen het bedrijf, dus onze ploegen zijn eerst daar beginnen blussen. En nu zijn ze mondjesmaat het afval aan het buiten brengen in samenwerking met het bedrijf, om het dan buiten verder af te blussen, zodat er geen heropflakkeringen zijn. Op dit moment is er wel wat rookontwikkeling in de buurt. Wij raden aan bewoners, als ze hinder zouden ondervinden, om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
2: Het Amerikaanse leger heeft aan de straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute bij Iran, opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die een Iraanse haven wilde bereiken. De machinekamer van het schip is geraakt, waardoor het niet meer verder kan varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil op die manier Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten te beëindigen. Het weer vandaag vrij zonnig en warm met temperaturen tot 28 graden. In het binnenland wel wat wolken in de loop van de dag. En morgen dan wat regen en nog meer bewolking. Daarna droog met opklaringen in het westen en temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 70.

0: gekozen.
1: Hallo, ik ben Hanna en mijn favoriete zomerplaat is Diamonds on the Soles of Her Shoes van Paul Simon, omdat de vibe van het nummer mij echt doet denken aan de zomerzon.
2: De tijdloze zomer.

0: toe naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen grijp je aan. Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu.

0: met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Joehoe! Grijp de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrassend.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Een dessertje.
4: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlova.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
10: De tijdloze.
11: Een zee van tijdloze muziek.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: De tijdloze. Het is 8:00. Goedemorgen.
2: De natuurbrand in Spanje is nog groter geworden. In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid verder uitgebreid. Drie grote brandhaarden zijn daar samengevloeid tot één grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Volgens de overheid is het de ergste brand ooit voor de regio en is die onmogelijk te blussen. De brandweer moet moeilijke keuzes maken, zegt correspondent in Spanje Sven Tuitens.
3: De middelen gaan allemaal naar het beschermen van dorpskernen, maar dat is allemaal ten koste gegaan van dus grote stukken natuur, bosgebied waar men heel moeilijk in kan geraken. We spreken over drie verschillende fronten. Vandaag gaat het erom om alles in te dijken en dan kan men pas praten over het terugdringen van die brand.
2: Ook in Frankrijk zijn er nog verschillende natuurbranden. In het zuidwesten, in het departement Gironde, zijn nu al meer dan 20.000 hectare aan bos verwoest. 140.000 mensen zijn er geëvacueerd. De rook hangt ondertussen ook boven de stad Bordeaux. Dat zeggen ook Douke en Victor, twee Vlamingen die er gisteravond aankwamen met de trein.
4: Vanaf dat we van de trein wandelden, roken we direct echt zo'n heel felle rookgeur. Van, ja, alsof er een grote haardvuur aanstaat.
5: Ja, en als je buiten komt in het station, uit het station, is alles ook zo licht mistig.
4: Het geeft ook een beetje een beklemmend gevoel, omdat je echt alleen maar zo vuurgeur inademt.
2: De Franse regering kondigde aan dat er 500 extra militairen bijkomen om te helpen blussen. En er worden ook mondmaskers uitgedeeld aan de bevolking tegen de rook. In Weinichem in de provincie Antwerpen heeft het afgelopen nacht gebrand in een afvalverwerkend bedrijf. De brand is nu onder controle, zegt de brandweer.
6: Het afval bevond zich binnen het bedrijf, dus onze ploegen zijn eerst daar beginnen blussen. En nu zijn ze mondjesmaat het afval aan het buiten brengen in samenwerking met het bedrijf, om het dan buiten verder af te blussen, zodat er geen heropflakkeringen zijn. Op dit moment is er wel wat rookontwikkeling in de buurt. Wij raden aan bewoners, als ze hinder zouden ondervinden, om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
2: En een vrouw die stage liep in het militaire NAVO-hoofdkwartier in Bergen in Wallonië is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Dat laat het federaal parket weten. Het is een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Ze had de aandacht getrokken van de veiligheidsdiensten. Na huiszoekingen in haar huis en op haar werkplek besliste de onderzoeksrechter om haar aan te houden. Ze wordt verdacht van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Het wordt vrij zonnig en warm vandaag, tot 28 graden. Later vandaag ook wat stapelwolken. Morgen meer wolken en wat regen. Daarna droger en opklaringen in het westen en tot 23 graden. Na het weekend zonniger en stilaan ook nog wat warmer.
0: De tijdloze.
1: Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
7: Dit zijn de woorden van Bono van U2. Muziek kan de wereld veranderen, want muziek verandert mensen. Onderschat nooit de impact en de kracht van muziek op de ziel van de mens. Nu, dit is zo mooi gezegd, want inderdaad, muziek... En ik ben een muziekliefhebber, weliswaar veel van klassieke muziek enzovoorts. Maar ook van jazzmuziek, maar ook van soul en zo. Dus dan zeg ik altijd, ja, muziek kan echt invloed hebben op je gevoelsleven, op je emoties. En ik denk dat hij dat hier heel duidelijk wil uitdrukken.
1: Tijdloze tegelwijsheid.

0: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 60.

0: De Tijdloze.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
2: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
3: Wie schreef en zong in 1964 het krachtige burgerrechtenlied A Change Is Gonna Come? A. Benny King. B. Sam Cooke. Of C. Curtis Mayfield.
2: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
3: Het juiste antwoord is B. Sam Cooke. A Change Is Gonna Come groeide uit tot een belangrijk anthem voor de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.
2: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
3: De tijdloze.

0: Richie.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
0: Richie.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
4: De tijdloze live.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid. Met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: De tijdloze. Het is 9:00. Goedemorgen.
5: De natuurbranden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet onder controle. In de regio rond Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, zijn nu al 30.000 hectare aan bos verwoest door de natuurbrand. Zeker 140.000 mensen zijn geëvacueerd. De brand rond Bordeaux is nog lang niet onder controle, zegt correspondent Saskia Houtuin vanuit het centrum van de stad.
6: Dat heeft ermee te maken, hè, omdat dit gebied extreem droog is. Er zijn ook veel dennenbomen en deze bomen, ja, die zijn ook heel erg licht ontvlambaar. De grond is heel erg droog, waardoor het zich snel kan verspreiden. En verder zijn de omstandigheden ook niet gunstig, in de zin dus dat het vrij hard... De wind die draait ook regelmatig. Dat maakt het karakter ook van deze bosbrand heel onvoorspelbaar. En is ook heel erg moeilijk te bedwingen voor de brandweer.
5: Dominique de Wit verbleef met zijn gezin in een gemeente dicht bij Bordeaux en moest plots evacueren.
7: We hebben alles redelijk snel in de koffer gestoken, 's morgens, omdat we al een raar voorgevoel hadden. Maar zo bepaalde dingen, zoals ons toiletzak en wat laars van de gsm, hadden we daar gewoon laten liggen. Omdat we zoiets hadden van, dat zijn dingen die ook gemakkelijk vervangbaar zijn.
5: In Spanje dan is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid verder uitgebreid. Drie grote brandhaarden zijn daar samengevloeid tot één grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Het zou de ergste brand ooit zijn in de regio en volgens de overheid is die onmogelijk te blussen. De brandweer moet moeilijke keuzes maken, zegt correspondent in Spanje Sven Tuitens.
8: De middelen gaan allemaal naar het beschermen van dorpskernen, maar dat is allemaal ten koste gegaan van dus grote stukken natuur. Bosgebied waar men heel moeilijk in kan geraken. We spreken over drie verschillende fronten. Vandaag gaat het erom om alles in te dijken en dan kan men pas praten over het terugdringen van die brand.
5: Vandaag komen in Spanje ook 4 extra blusvliegtuigen aan uit Italië en Griekenland. Die moeten helpen om de branden te blussen. En een Canadese vrouw van Chinese afkomst die stage deed op de militaire basis van de NAVO in Bergen in Wallonië, is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Ze trok de aandacht van de veiligheidsdiensten van de NAVO en die verwittigde dan de Belgische inlichtingendiensten. Wat ze precies gedaan heeft is niet bekend, maar ze gedroeg zich verdacht, zegt het federaal parket.
9: Dat kunnen opzoekingen zijn binnen informatica systemen of een aantal zaken nazien in dossiers. Dus zaken die niet horen bij haar takenpakket, laat het mij zo stellen. Donderdag zijn er huiszoekingen geweest, zowel in haar kantoor als bij haar thuis. En gisteravond laat heeft de onderzoeksrechter van Bergen dan beslist om haar onder aanhoudingsmandaat te zetten.
5: De vrouw zit nu in de cel en wordt officieel verdacht van spionage voor een ander land en deelname aan een criminele organisatie. De raadkamer beslist volgende week of ze aangehouden blijft. Het wordt vrij zonnig en warm vandaag tot 28 graden. Later vandaag ook wat stapelwolken. Morgen meer wolken en ook wat regen. Daarna opklaringen in het westen en tot 23 graden. Na het weekend zonniger en stilaan ook nog warmer.
10: De tijdloze.
11: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 80.

0: Senioren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
4: De tijdloze.

0: Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: De tijdloze live.

0: Feitloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
1: Een stagiaire bij de NAVO wordt verdacht van spionage. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst die stage deed op SHAPE, dat is de militaire basis van de NAVO in Bergen in Wallonië, is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Ze trok de aandacht van de veiligheidsdiensten van de NAVO en die verwittigde dan de Belgische inlichtingendiensten. Gisteravond heeft de onderzoeksrechter beslist om haar aan te houden, zegt het federaal parket.
2: Van zodra dat de veiligheidsdienst binnen de SHAPE een aanmelding gedaan heeft van mogelijke zaken die niet binnen haar takenpakket behoorden, is er opgetreden. Ik denk in de huidige geopolitieke context dat eigenlijk alle veiligheidsdiensten, politiediensten en in zonderheid ook het Openbaar Ministerie heel alert is voor feiten van spionage en inmenging.
1: De vrouw zit nu in de cel. Ze wordt officieel verdacht van spionage voor een ander land en deelname aan een criminele organisatie. Er is schade vastgesteld aan een brug over de E19 ter hoogte van Mechelen-Noord. Het agentschap Wegen en Verkeer bekijkt of herstellingen mogelijk zijn. Het verkeer van de E19 richting Brussel moet er over versmalde rijstroken rijden. Het verkeerscentrum waarschuwt voor mogelijke files daar. In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid nog groter geworden. 3 grote brandhaarden zijn daar samengevloeid in 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd. De brand geraakt niet geblust, ook al was het weer 's nachts gunstiger, zegt correspondent Sven Tuijtes.
3: 2 elementen waren belangrijk. Het dalen van de temperaturen en minder straffe wind zoals gisteren. Dat is deze nacht gebeurd. Maar het is wel blijven branden, want er zijn bepaalde fronten die men heeft opgegeven. Vooral de fronten midden in de natuur, in de bergen, waar het moeilijk was om de brand te bestrijden. En alle inspanningen zijn eigenlijk gegaan naar het beschermen van dorpskernen.
1: En in de regio rond Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, zijn nu al 30.000 hectare bos verwoest door de natuurbrand daar. Zeker 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vlaming Dominique de Wit verbleef met zijn gezin in een gemeente dicht bij Bordeaux, maar ze moesten plots evacueren.
4: Vanuit het huisje waar we sliepen, zagen we s'avonds echt wel een oranje lucht eigenlijk en heel veel rook verschenen. We hebben alles redelijk snel in de koffer gestoken s'morgens, omdat we al een raar voorgevoel hadden. Maar zo bepaalde dingen, zoals toiletzak en wat laders van de gsm, hadden we daar gewoon laten liggen, omdat we zoiets hadden van, dat zijn dingen die ook gemakkelijk vervangbaar zijn.
1: Zonnig en warm weer vandaag tot 28 graden. Later vandaag ook wat stapelwolken. Morgen meer wolken en dan regen. Daarna opklaringen in het westen. En we halen morgen tot 23 graden.
0: De tijdloze.
5: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

on like the bastard met respect voor buzzer Edward Junior en een ladies man. Zazu danst hier lekker Jeannette. Meisjes staan in de leren, seks dat hij wilt. Je wilt liefde, passie en hette. Mijn man, ik zie aan de hand. Wat zoek ik doen zonder hitte? Mijn man.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes.
4: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 90.

0: Tijdloos.
1: Hallo, ik ben Ans. Ik woon in Hombeek en mijn favoriete zomerplaat is Maschinada van Sergio Mendes. Want als ik dat liedje luister, dan heb ik hetzelfde gevoel als wanneer ik buiten zit. Het is bewolkt en plots breekt de zon door de wolken en het zonlicht straalt op mij.
2: De Tijdloze Zomer.

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: De tijdloze.
3: Een zee van tijdloze muziek.

0: Koop bij Electroluters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Luters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar Luters.be. Dat is Luters.be. Steeds goedkoop.
1: De tijdloze live.

0: audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen. Een stagiaire bij de NAVO wordt verdacht van spionage. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst die stage deed op de militaire basis van de NAVO in Bergen in Wallonië is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Ze trok de aandacht van de veiligheidsdiensten van de NAVO en die verwittigde dan de Belgische inlichtingendiensten. Wat ze precies gedaan heeft is niet bekend, maar ze gedroeg zich verdacht, zegt het federaal parket.
2: Dat kunnen opzoekingen zijn binnen informatica systemen of een aantal zaken nazien in dossiers. Dus zaken die niet horen bij haar takenpakket, laat het mij zo stellen. Donderdag zijn er huiszoekingen geweest, zowel in haar kantoor als bij haar thuis. En gisteravond laat heeft de onderzoeksrechter van Bergen dan beslist om haar onder aanhoudingsmandaat te zetten.
1: De vrouw zit nu in de cel en wordt officieel verdacht van spionage voor een ander land en deelname aan een criminele organisatie. De raadkamer beslist volgende week of ze aangehouden blijft. Er is schade vastgesteld aan een brug over de E19 ter hoogte van Mechelen-Noord. Het agentschap Wegen en Verkeer bekijkt of herstellingen mogelijk zijn. Het verkeer van de E19 richting Brussel moet er over versmalde rijstroken rijden. Het verkeerscentrum waarschuwt voor mogelijke files daar. De grote natuurbrand in Spanje is nog lang niet onder controle. Op zo'n 70 kilometer van de hoofdstad Madrid zijn 3 grote brandhaarden samengevloeid. En dat is ook te merken in de stad zelf, zegt correspondent Sven Tuytens.
3: Ik heb zelf geen open haard, maar het ruikt naar verbrand. Dus zelfs binnen in huis. En als ik nu naar de lucht kijk, wel, de lucht is grijs. Dus je ziet nog altijd dat daar heel veel stofdelen in de lucht hangen. Gisteravond was het nog veel erger. Was de lucht echt donkerbruin. Dus dat zijn die hectare en hectare bossen die afgebrand zijn.
1: Ook de bosbrand bij Bordeaux in Frankrijk is nog niet onder controle. En het Amerikaanse leger heeft aan de zeestraat van Hormuz bij Iran opnieuw een schip beschoten. Het zou een olietanker zijn die naar een Iraanse haven wilde varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil zo Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten op te lossen. Zonnig en tot 28 graden. Later vandaag ook wat stapelwolken. Morgen meer wolken en wat regen. Daarna opklaringen in het westen en tot 23 graden.
4: De tijdloze. Tijdloze.
1: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 €. Aldi, altijd slim.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor.

0: zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 60.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

0: Toen de wind draaide, moest het dorp ontruimd worden, zegt hij.
1: Eigenlijk is er maar één invalsweg om al duizenden mensen terug te evacueren. Moesten wij 2 uren later vertrokken zijn, dan stonden wij gehandeerd geblokkeerd in de file. Want ik hoorde dat ze 3 kwartier doen over 5 meter. Dus dat ze zo goed als de nacht doorgebracht hebben in een auto. Wij hebben eigenlijk door het oog van een hond gekropen, zeg maar.
0: De Franse premier heeft het leger nu gevraagd om een militair vliegtuig in te zetten om brandvertragers uit te strooien over het gebied. Rond de Spaanse hoofdstad Madrid hebben al meer dan 60.000 mensen hun woningen moeten verlaten door de oprukkende bosbranden daar. Ze hebben de nacht doorgebracht in sporthallen of opvangcentra. De branden hebben al bijna 25.000 hectare natuurgebied verwoest en zijn ook nog altijd niet onder controle. Volgens correspondent in Spanje Sven Tuytes is de situatie deze ochtend wel wat verbeterd.
2: De temperaturen zijn gedaald, dus dat is belangrijk. Er staat veel minder wind, waardoor er nu veel gemakkelijker kan gewerkt worden tegen de brand in. Dus dat is het belangrijkste nieuws van deze morgen. En het is men bezig geweest met het opleggen van een dam tegen een vuurdam. Dus we spreken nog niet over het terugdringen van de Vlammenzee, maar het is op dit moment nog altijd spreken over het beperken van de schade.
0: De Brusselse brandweer staakt voor de 5e dag op een rij. Vanmorgen zaten de vakbonden en de Brusselse regering opnieuw samen, maar dat leverde geen akkoord op. Momenteel denken de bonden na over enkele voorstellen van de regering. Door de staking is de brandweer in Brussel onderbemand. Er zijn ook minder interventies met ziekenwagens mogelijk. En ook de noodcentrale 112 werkt maar op halve kracht. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de voorlaatste rit. Het is de zwaarste rit in deze Tour met meerdere stevige beklimmingen. Net als gisteren ligt de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel moet zijn tweede plaats in de algemene stand verdedigen en hoopt op goede benen vandaag.
3: Uiteindelijk op etappe 20, als de benen er niet zijn, dan ligt niemand iets goed. Dus alles hangt altijd af van het gevoel en van hoe je hersteld bent van gisteren. Dus een parcours is altijd moeilijk om te zeggen, ligt iemand wel of niet. Vandaag is er geen schuilen. Als de benen er niet zijn, dan heb je een probleem.
0: Vanmiddag wat stapelwolken aan de kust, blijft het meestal zonnig en we halen tot 28 graden in het binnenland. Morgen kans op regen of een bui, tot 24 graden dan. Maandag nog enkele buien, de dagen daarna wordt het zonniger en warmer. De tijdloze. Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Zeg dat, Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zalige verjaardagspies.
1: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen. Ik haal de sweet chili.
2: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
1: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
1: Oh. Ja! Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is de Vos Lemmes.
4: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 70.

0: de tijdloze.
1: Hallo, ik ben Karen en ik kies voor I'm So Excited van de Pointer Sisters. Ik vind dat nog altijd een geweldige plaat. En of het nu regent of de zon schijnt in de zomer, ik vind dat het altijd werkt. Of je nu moe bent of juist heel erg energiek, zorg altijd toch dat je de dansvloer opvliegt.
2: De tijdloze zomer.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: De Tijdloze.
4: Een zee van tijdloze muziek.

0: De Tijdloze.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. In de Tour is de voorlaatste rit aan de gang. En dat is de zwaarste bergrit van deze Ronde van Frankrijk met 5600 hoogtemeters. De renners moeten over 3 beklimmingen van buitencategorie en 1 van eerste. Christophe van der Goor, wat is de situatie na de eerste col?
2: Wel, de eerste col buitencategorie, de Col de la Croix de Fer, die hebben we achter de rug met een kopgroep van een man of 15. En daar zit, jawel, onwaarschijnlijk, maar toch waar, de groene truidrager bij Mats Pedersen. Hij kan zo dadelijk in de sprint van de dag, die ligt in na de afdaling.
1: De Tijdloze live.
2: Met een kopgroep van een man of 15. En daar zit, jawel, onwaarschijnlijk, maar toch waar, de groene truidrager bij Mats Pedersen. Hij kan zo dadelijk in de sprint van de dag. Die ligt in na de afdaling van deze Croix de Fer 25 punten pakken. En dan is de groene trui definitief van hem. En maakt Jasper Philipsen geen kans meer. 122 kilometer.

0: De Tijdloze live.
1: Tragers uit te strooien over het gebied. Ook in Spanje is de grote natuurbrand in de buurt van de hoofdstad Madrid nog niet onder controle. Daar moesten meer dan 60.000 mensen hun huizen verlaten. En er is al bijna 25.000 hectare natuurgebied verwoest. Toch vertrekken er nog altijd toeristen naar Madrid. De Vlaamse Lidie de Vis kwam gisteren met het vliegtuig aan voor een studiereis met Franse collega's.
2: Ik ben met de vliegtuig gekomen. Op de beeld van het vliegtuig zag je effectief dat we door de rook zijn gevlogen. De Fransen ook, die zijn met de auto eigenlijk op de wegen door de rook gekomen. In Madrid zelf is er niks aan de hand. Dus buiten de rook die je in het hotel zelf kan vaststellen. Maar het toerisme gaat hier gewoon door.
1: En de Brusselse brandweer staakt al voor de vijfde dag op een rij. Vanmorgen zaten de vakbonden en de Brusselse regering opnieuw samen, maar dat leverde geen akkoord op. Momenteel denken de bonden na over enkele voorstellen van de regering. Door de staking is de brandweer onderbemand in Brussel. Er zijn minder interventies met ziekenwagens mogelijk. En ook de noodcentrale 112 werkt maar op halve kracht. Vanmiddag wat stapelwolken. Aan de kust blijft het meestal zonnig en we halen tot 28 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen of buien en dan tot 24 graden.
3: De tijdloze.
4: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu. Veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
3: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Vanavond wordt Kokzijde even het centrum van de tijdloze muziek. Want straks begint het tijdloze Tribute Festival in de Zomerarena. Met een avond vol klassiekers van ABBA, The Beatles, Dire Straits en Tina Turner. Vier top tribute bands die brengen de grootste hits van die legendarische artiesten tot leven. En dat in een unieke setting. Een van die bands die er op het podium staat is ABBA For You. Zij brengen een eerbetoon aan misschien wel de grootste popgroep aller tijden. En als je aan ABBA denkt, dan denk je natuurlijk aan dit. Dit is Dancing Queen van ABBA, helemaal live.
1: Live and kicking.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
6: De tijdloze.

0: Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
7: Pearl. Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
8: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
9: In de Tour is de zwaarste bergrit aan de gang. In de Ronde van Frankrijk rijden de renners op dit moment de voorlaatste rit. En die is pittig met 5600 hoogtemeters. Ze gaat over 3 beklimmingen van buitencategorie en 1 van eerste. Christophe van der Goor, welke schade heeft die koninginrit al toegebracht?
10: Wel, al bij al valt het nog mee hoor. Want in het peloton met daarbij Remco Evenepoel, de tweede in de stand. En de gele leider Tadej Pogacar. Daar zitten toch nog altijd een 40-tal renners. We zijn aan het klimmen op de tweede belangrijke col van de dag. De Col du Télégraphe, dat is de voorbode van de Col du Galibier. 85 kilometer. Meter nog te fietsen vooraan. Een tiental leiders met daarbij onder meer Sepp Kuss en de bollendrager Richard Carapaz. Het peloton met Evenepoel en Pogacar op 4,5 minuut.
9: Dankjewel Christophe. In het zuidwesten van Frankrijk hebben in totaal al bijna 200.000 mensen hun huis moeten verlaten door de natuurbranden in de Gironde en Landen. De brand is nu op zo'n 30 kilometer van de stad Bordeaux. De steden en dorpen ten westen van de stad worden volop ontruimd. Zo'n 7.000 mensen worden opgevangen in een expohal. Het heeft daar net even geregend in Bordeaux, maar te weinig om effect te hebben, vertelt Hilde Mertens die ter plaatse is.
11: De regen was niet van die aard dat hij meteen het vuur, alle vlammen gaat doven, dat het smeulen ophoudt en zo. Maar ik kan mij voorstellen dat brandweerlui wel heel blij waren met die regen. Wat wel heel duidelijk is, is dat dankzij die regen die doordringende brandlucht wel veel minder is.
9: Er is al minstens 40.000 hectare natuur vernield door de branden. Ook in Spanje is de grote natuurbrand in de buurt van de hoofdstad Madrid nog niet geblust. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info en de luchthaven bevestigt dat. Tijdens de werken in het najaar van 2020 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De landingsbaan zal helemaal vernieuwd worden en er zijn tegelijkertijd ook andere renovaties gepland.
11: Dat dankzij die regen die doordringende brandlucht wel veel minder is.
9: Er is al minstens 40.000 hectare natuur vernield door de branden.

0: feitloos.
1: Hallo, ik ben Mien en mijn favoriete zomerplaats is We Go Together van Grease, omdat het aan het einde van de film wordt gespeeld en iedereen is heel blij, het schooljaar is net gedaan en de zon schijnt en daarom link ik dat aan de zomer.
2: De tijdloze zomer.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: De tijdloze.
2: Een zee van tijdloze muziek.

0: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlovit.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
7: In de Tour wordt de voorlaatste etappe gereden. In de Ronde van Frankrijk rijden de renners de zwaarste bergrit van deze Tour vandaag. 3 van de 4 beklimmingen zijn al achter de rug. Christophe van de Goor, wie rijdt er voorop?
8: Wel, 4 renners en dat zijn Sepp Kuss, Jai Hindley, Carapaz, de drager van de bollentrui, en een Amerikaanse ploegmaat van Polsexas, Ricky Tello. Die hebben een voorsprong van een 5-tal minuten op een uitgedund peloton waar de gele leider Tadej Pogacar nu zelf op kop begint te rijden. We zitten bijna op de top van de Col du Galibier, het dak van deze Ronde van Frankrijk. Nu afdalen en dan richting de laatste col, de Col de Sarenne / Alpe d'Huez.
7: Dankjewel, Christophe. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info en de luchthaven bevestigt dat. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De landingsbaan zal helemaal vernieuwd worden en er zijn tegelijkertijd ook andere renovaties gepland. In het zuidwesten van Frankrijk hebben in totaal al bijna 200.000 mensen hun huis moeten verlaten door de natuurbranden in de departementen Gironde en Landen. De brand is op zo'n 30 kilometer van Bordeaux nu. De gemeenten ten westen van de stad worden volop ontruimd. Zo'n 7.000 mensen krijgen opvang in een expohal, vertelt Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
9: Al die mensen zijn over die smalle wegen moeten rijden. Die wegen die ook gebruikt worden door de brandweerlui, door de hulpdiensten, de gendarmes, de militairen die versterkingen aanvoeren. Dus dat was daar echt wel aanschuiven. En ja, dan is er ook nog de emotionele impact, de psychologische impact. De psychologen zijn beschikbaar. Mensen hebben misschien wel gezondheidsproblemen, moeten medische ondersteuning krijgen. Dus ze hebben de handen vol hier om de actie te coördineren. Niet alleen op het terrein bij het vuur, maar ook bij de opvang van de mensen.
7: Er is al minstens 40.000 hectare natuur vernield door de bosbrand. Ook in Spanje is de grote natuurbrand in de buurt van de hoofdstad Madrid nog niet geblust. En ook in het noorden van Schotland roept de brandweer buurtbewoners van het Cairngorms National Park op om hun huizen te verlaten. Na 10 dagen is de natuurbrand daar nog altijd niet onder controle. Zo'n 500 brandweerlieden proberen om het vuur te blussen, maar dat is moeilijk door een lange periode van droogte, de felle wind en ook omdat grote delen van het park moeilijk bereikbaar zijn. Bij ons wat stapelwolken, aan de kust nog wat meer zon en tot 28 graden. Morgen veel wolken met regen of buien dan en tot 24 graden.
10: De tijdloze.
6: Deze intro heeft geen introductie nodig.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 60.

0: Tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Vanavond brengt ons Tijdloze Tribute Festival in Kokzijde een ode aan enkele van de grootste namen uit de muziekgeschiedenis. En dan mogen de Beatles natuurlijk niet ontbreken. Met de Beatles Today krijg je de sfeer, de songs en de energie van de Fab Four opnieuw voorgeschoteld. Muziek die generaties heeft verbonden en die nog altijd moeiteloos overeind blijft. En over tijdloze klassiekers gesproken, dit was de allereerste wereldwijde doorbraak van de Beatles. Hier zijn John, Paul, George en Ringo met I Wanna Hold Your Hand. Helemaal live.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.

0: wat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
3: De tijdloze.

0: maar in Permo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlovit.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
8: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
9: De finish van de voorlaatste toerrit is in zicht. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de slotklim van de Koninginnenrit. Het is de voorlaatste rit die in totaal 4 zware beklimmingen telde. Christophe van de Goor, wat gebeurt er op die laatste berg?
10: Wel, we kijken naar 3 leiders. Sepp Kuss, Hindley en Carapaz. Dat zijn de overblijvers van de vlucht van de dag, zeg maar. En dan op 2 minuten het groepje met Remco Evenepoel, Tadej Pogacar en Paul Seixas. Die probeert de derde plaats van de Mexicaanse ploegmaat van Pogacar. Dat is Isaac Del Toro aan te vallen. Nog 17 kilometer in totaal tot aan de top van Al d'Huez. 3 kilometer nog op deze Col de Sarren.
9: Dankjewel, Christophe. In Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, worden zo'n 7000 mensen opgevangen in een grote hal. De natuurbranden in de departementen Gironde en Landes komen dicht bij de stad en meerdere gemeenten ten westen van Bordeaux zijn intussen ontruimd. De mensen worden opgevangen in die expohal en honderden vrijwilligers komen er eten, drinken en spullen brengen. Er is veel solidariteit en de sfeer is er vrij goed, vertelt Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
11: Wel, eigenlijk is het hier heel rustig en bij momenten zelfs gezellig. We kwamen een vrouw tegen die zelfs haar schildpad had meegenomen, buren die elkaar in de auto hadden geduwd en rustig naar hier zijn gereden en een spelletje kaart aan het spelen waren. En wat die mensen vooral zeggen is dat ze goed ontvangen zijn. Ze komen niks tekort, ze krijgen eten, ze krijgen drinken. Er wordt naar hen geluisterd. Het enige wat ze niet hebben is informatie over wanneer ze weer naar huis kunnen en wat er ondertussen in hun buurt, waar ze vandaan zijn gekomen, wat daar allemaal gebeurt.
9: In Indonesië liever zijn 11 Europese toeristen die vermist raakten met een motorboot veilig teruggevonden. Er waren ook 2 Belgen aan boord. Ze waren gisterochtend vertrokken vanaf de kust van het eiland Sulawesi. Omdat ze uren later nog altijd niet op hun bestemming waren aangekomen, werd er een reddingsactie opgezet. Alle passagiers zijn in veiligheid gebracht, zegt Buitenlandse Zaken bij ons. En in het zuiden van Oekraïne is een dorp dat bezet wordt door Rusland. Volgens Rusland zouden daar 8 doodgevallen zijn bij een Oekraïnse aanval, onder wie 2 kinderen. Ook aan de Oekraïnse kant zijn vandaag 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. En intussen heeft Oekraïne met drones onder meer een oliefabriek gebombardeerd diep in Rusland. Zon en stapelwolken. Aan de kust blijft het wat zonniger en tot 28 graden. Morgen krijgen we veel wolken met regen of buien en dan tot 24 graden.
12: De tijdloze. Tijdloze.
8: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 90.

0: tijdloos.
1: Hallo, ik ben Laurent. Mijn favoriete tijdloze plaat voor de zomer is The Morning Papers van Prince. Omdat als Prince zijn gitaar pakt en zijn micro opendraait, schijnt de zon altijd een beetje.
2: De tijd.

0: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
7: Grijp de Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssense.
8: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
9: promo koken.
10: Een dessertje.
8: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
10: Oh, pavlovit.
8: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
12: De tijdloze.

0: Kruidvat legt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
4: Richard Carapaz wint de voorlaatste toerrit. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van deze ronde van Frankrijk gewonnen. De drager van de bolletjestrui bleef als enige vroege vluchter over. Remco Evenepoel werd tweede en daarmee stelt hij zijn tweede plaats in de eindstand veilig. Christophe van der Goor volgde het voor ons.
5: Wel, Richard Carapaz, de beste klimmer, hè? De strijdlustigste renner. On met 2 ritoverwinningen in 3 dagen tijd ook de heerser in de Alpen. De Olympische kampioen van Tokio 2020 vloog in de finale naar Alpe d'Huez voorbij de Amerikaan Sepp Kuss, die tot 2 maal toe een bocht miste. Gele truidrager Pogacar had alleen maar oog voor zijn jongere ploegmaat Del Toro en bleef vaderlijk aan de zijde van de Mexicaan om diens 3e plaats in de stand veilig te stellen. En Remco Evenepoel dan wel. Hij bleef iets te lang bij dat duo hangen, maar finishte toch nog knap als 2e. Mits hij vroeger in actie was geschoten, had Evenepoel misschien de rit nog kunnen winnen. Maar onze landgenoot staat morgen wel knap naast Pogacar op het podium in Parijs.
4: Dankjewel, Christophe. En de slotrit van morgen in de Tour wordt ingekort. Door de bosbranden in Frankrijk zijn er minder politieagenten beschikbaar om die rit te begeleiden. De aanloop naar Parijs wordt geschrapt. De renners zullen dus meteen rondjes rijden op de Champs-Élysées. De drievoudige beklimming van Montmartre blijft wel. Frankrijk zet vanaf vanavond nog eens 500 militairen extra in de strijd tegen de natuurbranden in het zuidwesten. Er waren al 1000 militairen die hielpen bij het evacueren van inwoners uit de regio. In de stad Bordeaux worden nu zo'n 7000 mensen opgevangen in een grote hal. De solidariteit is er groot, zegt Hilder Mertens vanuit Bordeaux.
6: Hier is het een komen en gaan van auto's, karren rijden hier rond. Mensen komen hier allerhande spullen geven. Want wie geen vrienden of familie heeft of wie niet in een hotel wou slapen of zo, ja, die kunnen hier eigenlijk terecht in die grote expohal. En wat daar opvalt als je met die mensen spreekt, ze vinden dat ze onwaarschijnlijk goed en warm ontvangen worden.
4: Ook in Spanje is de grote natuurbrand in de buurt van de hoofdstad Madrid nog niet onder controle. En in India, in Azië, zijn de massale studentenprotesten voorbij nadat de minister van Onderwijs daar is opgestapt. De betogers zijn kwaad over corruptie bij het toelatingsexamen, waardoor dat opnieuw moest gebeuren. En sommige studenten stapten uit wanhoop uit het leven. De opluchting over het ontslag van de minister is groot, vertelt correspondente Devi Poerma.
7: Mensen die zeiden van, dit is echt iets wat wij niet voor mogelijk hadden gehouden toen we begonnen aan deze protesten. De sfeer zat er al goed in en nou ja, dan uiteindelijk bereiken ze dit. Wat echt heel bijzonder is, want het is nog nooit eerder voorgekomen dat op deze manier een minister moest aftreden. Dus dat hebben zij wel bereikt met deze beweging.
4: Als je zelf vragen hebt over zelfdoding, kan je terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. Vanavond en vannacht meestal licht bewolkt en tot 19 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met af en toe regen of buien. En tot 24 graden dan.
1: De tijdloze. Tijdloze.
3: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: De tijdloze live.

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 80.

0: Tijdloze.
1: Live and kicking. Op het Tijdloze Tribute Festival in Kokzijde vanavond krijgt ook Tina Turner een welverdiend eerbetoon. Met This is Tina herbeleven we de grootste hits van die Queen of Rock and Roll. Ze is een artieste die generaties inspireerde met haar krachtige stem en haar ongeëvenaarde podiumpresence. Deze klassieker zet haar definitief als soloartieste op de kaart. En vanavond ga je dit dus ook horen door die geweldige band This is Tina. Hier is de Tina Turner live met Private Dancer.
0: De Tijdloze.
1: Live and kicking.

pauze.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
6: Honda, the power of dreams.
7: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De Tijdloze.
10: Een zee van tijdloze muziek.

0: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: De tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
7: De staking bij de Brusselse brandweer lijkt voorbij. De vakbonden bij de Brusselse brandweer hebben een voorlopig akkoord bereikt met de Brusselse regering. Maar volgens de Socialistische Vakbond moeten de teksten wel nog aangepast worden en is er nog geen definitief akkoord. De vakbonden staakten 5 dagen op een rij tegen het tekort aan personeel en financiële middelen. Volgens de eerste informatie zou er meer geld komen om meer personeel aan te werven. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux in Frankrijk en die in Spanje in de buurt van Madrid zijn nog niet onder controle. Frankrijk zet vanaf vanavond nog eens 500 militairen extra in de strijd tegen die bosbranden. Een kort verblijf in de buurt van natuurbranden kan al tot klachten leiden, zoals ademhalingsproblemen en luchtweginfecties. Maar dat is niet het enige, zegt milieuepidemioloog Tim Navrot van de Universiteit Hasselt.
8: Die deeltjes zijn zo klein dat ze ook onmiddellijk in de bloedbaan terechtkomen en kunnen daardoor het tal van andere aandoeningen verergeren. Triggeren, waaronder ook hart- en vaatziekten en ook bijvoorbeeld migraine. Dus een kortstondige hoge piekblootstelling is aangetoond met bosbranden dat het risico op sterfte voor luchtwegaandoeningen met 10% stijgt en hartfalen met 20%.
7: In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op het dak van een huis. Zeker 1 inzittende is daarbij om het leven gekomen. De andere inzittende is nog vermist. Het gezin dat in het huis woont was op het moment van het ongeluk niet thuis. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van deze ronde van Frankrijk gewonnen. Een zware bergetappe was dat. Het is een tweede ritzege in deze tour. De drager van de bolletjestrui bleef als enige vroege vluchter over. Remco Evenepoel werd tweede vandaag en daarmee stelt hij ook zijn tweede plaats in de eindstand veilig. Hij is blij en ontgoocheld tegelijkertijd.
9: Super tevreden sowieso. Maar goed, mijn winnaarsmentaliteit is er een klein beetje ontgoocheling misschien nu voor de etappe. Maar ja, binnen een half uur zal het wel bezinken en... Ja, tweede. Dat is prachtig. Het was heel hard om op dit niveau te komen, maar met alle nodige geduld en alle nodige werk achter de schermen is het toch gelukt. Dus super tevreden daarmee en ook gewoon ja, maar een bewijs dat het ongeloof in mij toch weer onterecht is.
7: Tadej Pogacar blijft leider. En de slotrit van morgen in de Tour wordt trouwens ingekort. Door de bosbranden in Frankrijk zijn er minder politieagenten beschikbaar om die rit te begeleiden. De aanloop naar Parijs wordt geschrapt. De renners zullen dus meteen rondjes rijden op de Champs-Élysées. De drievoudige beklimming van Montmartre blijft wel. En wereldkampioen Formule 1 Lando Norris start morgen van op de polepositie voor de grote prijs van Hongarije. De Brit was tijdens de kwalificatie sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Het is de eerste keer dit seizoen dat Norris van op de pole mag vertrekken. Vanavond en vannacht meestal licht bewolkt en tot 19 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met af en toe regen of buien. En dan halen we tot 24 graden.
2: Dit is de tijdloze.
10: Are you ready?
11: Helemaal ready to party. Het is 6:00 en deze zomer betekent dat een zomerlang DJ 44 die ten dans speelt. Vandaag met platen van onder andere De La Soul, hip-hop van Cypress Hill, Elbow, Michael Jackson, The Bell Stars. En ook Pat Benatar is erbij. Maar eerst Tom Jones en It's Not Unusual to Be Loved by Anyone. Tom Jones dus, in de mix.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.

0: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
1: De Tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
2: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De Brusselse regering zal geld vrijmaken om meer mensen aan te nemen op verschillende functies, vertelt Patrick Giebens van de Socialistische Vakbond ACOD.
3: Er worden eind dit jaar, begin volgend jaar 60 nieuwe brandweermensen aangeworven. Er wordt eveneens in 27 een nieuwe reservelijst opgemaakt, waarvan dat er 3 keer 24 mensen gaan aangeworven worden volgend jaar. Voor de noodcentrale worden er 6 tot 10 nieuwe calltakers aangeworven.
2: De leden van de vakbonden moeten de tekst wel nog goedkeuren. Daarna wordt beslist of er een akkoord is en de staking voorbij is. Frankrijk zet vanaf vanavond nog eens 500 militairen in de strijd tegen de natuurbranden in het zuidwesten van het land. Er waren al 1000 militairen ingezet om inwoners te evacueren en hun woningen te beschermen tegen de oprukkende vlammen. Bijna 200 mensen zijn in veiligheid gebracht. Het vuur is intussen genaderd tot op 30 kilometer van de stad Bordeaux. 40.000 hectare is al in vlammen opgegaan. In het getroffen departement Gironde is vandaag een speciaal aangepast militair vliegtuig ingezet om een brandvertragend middel te verspreiden. Ook in Spanje, ten westen van de hoofdstad Madrid, zijn intussen al 25.000 hectare verwoest door zware natuurbranden. In de buurt van Madrid zijn 70.000 mensen geëvacueerd. Ook daar krijgt de brandweer het vuur maar niet onder controle. Bij een andere bosbrand, nabij Valencia, in het oosten van Spanje, is vandaag een dode gevallen. Die brand is intussen wel onder controle. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft in de Ronde van Frankrijk de koninginnenrit gewonnen. De drager van de bolletjestrui bleef als enige over van de vroege vlucht. Remco Evenepoel maakte indruk en werd tweede. Daarmee is zijn tweede plaats in de eindstand veilig. Een verslag van Christophe van der Goor.
4: Richard Carapaz, de beste klimmer, jawel, de strijdlustigste renner ook en met 2 ritoverwinningen in 3 dagen tijd de heerser in de Alpen. De Olympische kampioen van Tokio vloog in de finale naar Alpe d'Huez voorbij de Amerikaanse Sepp Kuss, die tot 2 maal toe een bocht miste. Gele truidrager Pogacar had alleen maar oog voor zijn jongere ploegmaat Del Toro en bleef vaderlijk aan de zijde van de Mexicaan om diens 3e plaats in de stand veilig te stellen. Remco Evenepoel bleef iets te lang bij dat duo, maar finishte toch nog als 2e. Mits hij vroeger in actie was geschoten, had Evenepoel misschien wel de rit nog kunnen winnen, maar onze landgenoot staat morgen in Parijs wel heel netjes naast Tadej Pogacar op het podium als 2e. Zijn beste prestatie in de Tour tot nu toe. De alleroverheersende Pogacar komt in de erelijst naast Merck, Sino, Anquetil en Indurain met 5 toeroverwinningen.
2: Morgen begint met opklaringen in het oosten, daarna overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen. In de namiddag kans op buien. Maxima morgen van 19 tot 24 graden. Maandag eerst bewolkt, daarna brede opklaringen. Maxima dan van 22 graden aan zee tot 25 elders. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

like him, even though you can't.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 8:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden eisten meer geld en manschappen omdat de werkdruk te hoog is en de wachttijden bij interventies opliepen. De Brusselse regering belooft nu extra geld en personeel ook voor de noodcentrales. Elke achterban van de vakbonden moet het akkoord wel nog goedkeuren. De staking is opgeschort, maar het is vooral niet veilig om nog verder actie te voeren. Dat zegt Patrick Giebes van de Socialistische Bond ACOD.
3: Vandaag waren er maar 16 brandweermensen in Brussel aanwezig, van de 174. En hulp van buiten Brussel is bijna niet meer mogelijk. Zelf ook niet voor de ambulances. Dus het werd een heel moeilijke situatie. Wij beseffen dat ook. Hè. Als vakbond willen wij ook niet dat er ongevallen gebeuren.
2: In heel Frankrijk zijn nu al zowat 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, worden vanavond nog eens 500 militairen extra ingezet om het vuur te bestrijden en mensen en woningen te redden. Er is ook voor het eerst een aangepaste Airbus in actie gekomen, een enorm blusvliegtuig dat 20 ton water kan droppen. De brand is nog zeker niet onder controle, dat zag Hilde Mertens in de buurt van Lacanau bij Bordeaux. En die 200.000 geëvacueerden, dat is ongezien.
4: Dat zijn cijfers zoals ze hier nog nooit gezien hebben. Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook die heel erg giftig is. Een bos dat vol naaldbomen staat, die bevatten een hars. Dat geeft enorme dampen, enorme rookwolken weer. En het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
2: Sporte Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de laatste bergrit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Carapaz was de laatste overblijver van de vroege vlucht. Remco Evenepoel reed op Alpe d'Huez weg van zijn concurrenten en werd tweede. Zonder ongelukken eindigt hij ook als tweede in het klassement morgen in Parijs na Tadej Pogacar. Het is 45 jaar geleden dat een Belg nog zo dicht bij de eindzege is gekomen in de Tour. In 1981 werd Lucien van Impe tweede. Het is de ultieme bekroning van het harde werk, zegt Evenepoel.
5: Super tevreden sowieso. Maar goed, mijn winnaarsmentaliteit is er een klein beetje ontgoocheling misschien nu voor de etappe. Maar ja, binnen een half uur zal het wel bezinken. En tweede, dat is prachtig. Het was heel hard om op dit niveau te komen, maar met alle nodige geduld en alle nodige werk achter de schermen is het toch gelukt. Dus super tevreden daarmee en ook gewoon ja, maar een bewijs dat het ongeloof in mij toch weer onterecht is.
2: De rit van morgen is ingekort omdat er te weinig hulpdiensten beschikbaar zijn wegens de bosbranden. En wereldkampioen Formule 1 Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Hongarije. De Brit was tijdens de kwalificaties in zijn McLaren sneller dan de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. WK-leider Kimi Antonelli klokte in zijn Mercedes de 4e tijd. Vanavond en vannacht ligt bewolkt, temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten, daarna zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Na de middag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.

0: tijdloos.
1: Hallo, ik ben Axel en ik kies voor het liedje I'm Still Standing van Elton John. Dat geeft me altijd zo'n zomerse sfeer, zomerse vibe. Zeker als je dan onderweg naar je werk bent en het zonnetje schijnt. Met die muziek op de achtergrond is altijd een succes.
2: De tijdloze zomer.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In de recreatiedomein De Blaarmeers in Gent is vanmiddag een kind van zowat 2,5 jaar gered. Het kindje was onder water geraakt, had een reddingsvest aan, maar was al spelend op de buik gevallen, kreeg water binnen en was bewusteloos. De redders en een arts die daar toevallig was, hebben het kind onmiddellijk gereanimeerd. Het kindje was snel weer bij bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden eisten meer geld en manschappen omdat de werkdruk te hoog is en de wachttijden bij interventies oplopen. De Brusselse regering belooft nu extra geld en personeel, ook voor de noodcentrales, maar het voorstel is nog niet voldoende. Dat zegt Peter van den Berg van de Liberale Bond VSOA.
3: Met deze teksten kunnen wij onze basis niet overtuigen. Dus wij hopen tot een betere tekst te kunnen komen. Maar intussen zijn wij wel bereid om de stakingsacties op te schorten. We willen duidelijk niet met vuur spelen, ook niet voor onze eigen mensen. Een slachtoffer in eigen rangen zou uiteraard een heel spijtig voorval zijn. We doen er ook alles aan om de minimale dienstverlening aan de populatie toch blijven te garanderen.
2: In de buurt van Bremen in het noorden van Duitsland is een sportvliegtuigje neergestort op een huis. De twee inzittenden zijn omgekomen. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Bremen en verloor plots hoogte. Waarom is nog niet duidelijk. Het toestel kwam zo in het dak terecht van dat huis. De bewoners waren niet thuis. Sport in de Ronde van Frankrijk staat de eindstand wellicht vast aan de vooravond van de ingekorte slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar zal voor de 5e keer in zijn carrière de Tour winnen. En zo evenaart hij het record. Remco Evenepoel wordt tweede en dat is het beste resultaat voor een Belg sinds 1981. En Pogacar had na de laatste bergrit vandaag alleen maar lovende woorden voor Evenepoel.
4: Ja, yeah, he's a champion since always, no? Since he's a kid. He showed today that he is the one of the best in the world. And he really deserves this second place. And he's a big, big champion.
2: Ja, een groot kampioen, zegt Pogacar. Hij verdient die tweede plaats. De overwinning vandaag in de koninginnenrit was voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. En hij pakte ook de bolletjestrui. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten. Daarna wordt het zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Namiddag opklaringen, maar ook kans op buien. Temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden eisten meer geld en manschappen. Daar lijkt de Brusselse regering nu aan tegemoet te komen. Maar een definitief akkoord is er nog niet. Helene van der Beken.
3: De werkdruk is te hoog en mensen moeten te lang wachten als ze om hulp bellen, vinden de vakbonden. Nu wil minister-president Boris Dillies meer middelen en personeel voorzien, zegt Patrick Giebes van de Socialistische Vakbond.
4: Er worden eind dit jaar, begin volgend jaar 60 nieuwe brandweermensen aangeworven. Voor de noodcentrale worden er 6 tot 10 nieuwe calltakers aangeworven.
3: Maar voor de liberale vakbond VSOA is het nog niet genoeg, zegt Peter van den Berg.
5: Met deze teksten kunnen wij onze basis niet overtuigen, maar intussen zijn wij wel bereid om de stakingsacties op te schorten.
3: Doorgaan zou gevaarlijk worden en volgende week komt er weer hitte aan.
4: Vandaag waren er maar 16 brandweermensen in Brussel aanwezig van de 174. Dus het werd een heel moeilijke situatie. Wij beseffen dat ook. Als vakbond willen wij ook niet dat er ongevallen gebeuren.
3: Als de leden van de vakbonden het voorstel nog afkeuren, dan kan er opnieuw gestaakt worden.
2: In Frankrijk zijn nu al zo'n 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, zijn vanavond nog eens 500 militairen extra ingezet. Het vuur komt akelig dichtbij Bordeaux, tot op zo'n 30 kilometer van de stad nu. En de brand is niet onder controle. Dat zag Hilde Mertens in de buurt van Lacanau tussen Bordeaux en de kust.
6: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie alle voorrang te geven. En het is die rook, het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
2: En ook in Spanje krijgt de brandweer het vuur maar niet onder controle. Daar zijn zowat 70.000 mensen geëvacueerd. Ten westen van de hoofdstad Madrid is al 45.000 hectare verwoest. Dat is wat 3 keer het Brussels hoofdstedelijk gewest. Vanmorgen was er wat hoop dat de wind zou gaan liggen, maar dat is snel omgeslagen, zegt Sven Tuitens in een opvangcentrum in een voorstad van Madrid.
7: Tegen 10, 11 uur deze morgen is het opnieuw gaan waaien. Heel straffe wind. Met de complicatie daarbij dat die wind is beginnen draaien, waardoor terreinen die opgegeven waren, waarvan men dacht hier moeten we niet meer terugkomen, wel die zijn ineens terug beginnen branden. En dat was heel duidelijk. De rookwolken begonnen tegen de middag terug op te stijgen. En dat heeft ervoor gezorgd dat alle plannen in de war zijn geraakt. De commandodienst is verplaatst dichter bij Madrid. Dat geeft al een idee van hoe ernstig de situatie is. Het vuur vliegt gewoon van de ene plaats naar de andere. Er zijn zelfs meren waar het vuur is overgestoken, waarvan men dacht, aan de andere kant van de oever zitten we veilig. Is niet gelukt. Dus echt dramatisch. Laten we ons hopen dat het morgen beter wordt.
2: Sport. In de Ronde van Frankrijk staat de eindstand wellicht vast aan de vooravond van de ingekorte slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar zal voor de 5e keer de Tour winnen en zo evenaart hij het record. Remco Evenepoel wordt 2e en dat is het beste resultaat voor een Belg sinds 1981, Lucien Van Impetoen. Tadej Pogacar had na de laatste bergrit vandaag alleen maar lovende woorden voor Evenepoel.
8: Ja, yeah, he's a champion since always, no? Since he's a kid. He showed today that he is the, one of the best in the world. And he really deserves this second place. And he's a big, big champion.
2: Een groot kampioen, zegt Pogacar. Hij verdient die 2e plaats. Vannacht is het licht bewolkt bij temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten, daarna zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Na de middag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrich. Nieuws dat net binnen is. In Berlijn is een auto ingereden op de Pride, de optocht van de Holy Bee-gemeenschap. Het feest was aan de gang in de wijk Tiergarten. Er is sprake van verschillende gewonden. Politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Meer details zijn er nog niet. Meer informatie later op onze website en in onze volgende bulletins. Net als in Frankrijk krijgt de brandweer in Spanje de natuurbranden maar niet onder controle. Ten westen van de hoofdstad Madrid is al 45.000 hectare verwoest. Dat is zowat 3 keer het Brussels hoofdstedelijk gewest. Zowat 60.000 mensen zijn geëvacueerd en meer dorpen moeten ontruimd worden vanavond. Vanmorgen was er wat hoop dat de wind zou gaan liggen, maar dat is snel omgeslagen, zegt Sven Duitens in een opvangcentrum in een voorstad van Madrid.
3: Tegen 10, 11 uur deze morgen is het opnieuw gaan waaien. Heel straffe wind. Met de complicatie daarbij dat die wind is beginnen draaien, waardoor terreinen die opgegeven waren, waarvan men dacht hier moeten we niet meer terugkomen, wel die zijn ineens terug beginnen branden. En dat was heel duidelijk. De rookwolken begonnen tegen de middag terug op te stijgen. En dat heeft ervoor gezorgd dat alle plannen in de war zijn geraakt. De commandodienst is verplaatst dichter bij Madrid. Dat geeft al een idee van hoe ernstig de situatie is. Het vuur vliegt gewoon van de ene plaats naar de andere. Er zijn zelfs meren waar het vuur is overgestoken, waarvan men dacht, ja, aan de andere kant van de oever zitten we veilig. Is niet gelukt. Dus echt dramatisch. Laten we ons hopen dat het morgen beter wordt.
2: In Brazilië is Flavio Bolsonaro genomineerd als presidentskandidaat voor zijn partij, de rechtspopulistische Partido Liberal. Flavio Bolsonaro is 45. Hij is de oudste zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die tot 27 jaar cel veroordeeld is voor een poging tot staatsgreep. Op het partijcongres in Sao Paulo kreeg de jongere Bolsonaro de steun van de Argentijnse president Milei. De Braziliaanse presidentsverkiezingen staan gepland voor 4 oktober. De tegenstander op links wordt wellicht huidig president Lula da Silva. Hij is 80. De verwachting is dat zijn partij hem zal nomineren. En in de recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent is vanmiddag een kind van zowat 2,5 jaar gered. Het kindje was in het water, had een reddingsvest aan, maar was al spelend op de buik gevallen, kreeg zo water binnen en was bewusteloos. De redders en een arts die daar toevallig was, hebben het kind gereanimeerd. Het was snel weer bij bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer vannacht licht bewolkt bij temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst zon in het oosten, zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Namiddag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur, goedenacht, WRT Nieuws met Joppe Matijn. In Berlijn in Duitsland is een wagen ingereden op heel wat mensen die aanwezig waren op het jaarlijkse Pride Festival in het park Tiergarten. Er zijn 1 dode en zeker 14 gewonden gevallen. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk of iemand met opzet op de slachtoffers is ingereden, maar de politie zegt alvast op zoek te zijn naar 1 of meerdere verdachten. De bestuurder van de wagen is namelijk nog niet gevonden. Correspondent Gien Baltuk was in het park toen het incident gebeurde.
3: Er wordt groot feest gevierd en plotseling waren al die muziekboxen stilgezet en werd omgeroepen dat iedereen het park moest verlaten, dat er een veiligheidsincident was. En toen bleek al vrij snel dat dus een auto had ingereden op de mensenmenigte van het park. En op dit moment ook nog de vermoedelijke dader of daders op de vlucht zijn. En dat verklaart ook waarom nu het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn wordt afgezet. En we hier heel veel sirenes horen, auto's, politieauto's, ambulances en ook helikopters horen overvliegen. En het valt mij vooral op dat veel mensen best wel rustig nu het terrein verlaten. Heel goed luisteren naar de oproepen die worden gedaan om naar de dichtstbijzijnde stations te vertrekken. En daarbij helpt het denk ik ook dat het een heel groot terrein is en je op het punt waar je op dat moment staat niet doorhebt wat er aan de hand is.
2: De burgemeester van Berlijn spreekt op sociale media intussen van een aanval op onze vrije en open samenleving. In Genk in Limburg is de voorbije avond een bosbrand uitgebroken in een natuurgebied. Het vuur kon zich snel verspreiden door de droogte, maar de brandweer kreeg de brand ook snel onder controle. Een gebied van zo'n 2 hectare is afgebrand. Het gaat vooral om een heidegebied. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In Frankrijk zijn intussen al zo'n 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden daar. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, zijn de voorbije avond nog eens 500 extra militairen ingezet. De bosbrand daar is nog steeds niet onder controle, vertelt collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
4: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook, het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig. En zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
2: En in het zuiden van China worden meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege een tyfoon die de komende ochtend daar aan land zou gaan. De Chinese Weerkundige Dienst waarschuwt voor hevige regenval en felle wind met snelheden tot ruim 170 km per uur. Er geldt een code rood waarschuwing. In 12 steden werden uit voorzorg scholen en werkplekken gesloten en is het openbaar vervoer geheel of gedeeltelijk stilgelegd. Door de verwachte stormen is er ook hinder voor het vliegverkeer. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden na de ochtend. Eerst nog zonnig weer, later zwaar bewolkt met kans op lichte regen. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Berlijn in Duitsland is een bestelwagen ingereden op heel wat mensen die aanwezig waren op het jaarlijkse Pride Festival in het park Tiergarten. Er zijn 1 dode en zeker 14 gewonden gevallen. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar, zegt de politie.
3: We zijn hier met zeer starken politiekräften im Einsatz. We zoeken weiter naar verletzte personen. We spreken momentan van 15 personen die momentan behandeld werden. Unter diesen 15 personen is nog een persoon die zo lebensgefährlich verletzt war, dass sie bereits verstorben ist.
2: Het is nog niet duidelijk of iemand met opzet op de slachtoffers is ingereden. Maar de politie zegt alvast op zoek te zijn naar 1 of meerdere verdachten. De bestuurder van de bestelwagen is namelijk nog niet gevonden. Intussen zouden verschillende getuigen ook hebben gezegd dat sommige mensen ook zijn neergestoken bij het incident. Dat meldt de politie ook zelf. De burgemeester van Berlijn spreekt alvast van een aanval op de vrije en open samenleving. In Spanje, in de regio rond Madrid en Toledo, zijn nog eens 8 gemeenten ontruimd vanwege de bosbranden die daar woeden. Eerder werden al tienduizenden mensen geëvacueerd. De bosbranden hebben nu al een gebied van zo'n 25.000 hectare verwoest. Spanje krijgt intussen wel hulp van andere Europese lidstaten om de branden te blussen. Zo hebben Italië, Griekenland en Portugal blusvliegtuigen en bluswagens naar Madrid gestuurd. En ook in Frankrijk zijn de voorbije avond nog eens 55.000 mensen extra geëvacueerd in het departement Gironde vanwege de bosbranden daar. In totaal hebben nu al zo'n 210.000 mensen hun huis moeten verlaten in de regio rond Bordeaux. De bosbrand daar is nog steeds niet onder controle, vertelt collega Hilde Mertens die ter plaatse is.
4: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie alle voorrang te geven. En het is die rook. Het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
2: En in het zuiden van China worden meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege een tyfoon die de komende ochtend daar aan land zou gaan. De Chinese Weerkundige Dienst